0: persoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood, voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

had er maar één. De dienstmaagd moest schrobben en schuren, schuren. Zij deed er het huiswerk alleen.

toen vond zij een klein kind vermoord. Ach, juffrouw, zo zeiden zij, juffrouw, juffrouw, wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wilde mijn bedden gaan schudden, schudden. En

liefste, was dat dan voor waar uw bruid? Dat was er zo'n snijdige hoere, hoere. Zij heeft er haar kindje vermoord. Zij is er des morgens gehangen, hangen. In Frankrijk buiten de poort. Dat kan ik zo kwalijk geloven, loven. Dat kan ik zo kwalijk geloven.

Wat onraad heb gij, recht me heb gij meegedaan. Gij hebt er mijn zoet lief gehangen, hangen. En ze hangt